0: Een kakkie, een go voor de win.
1: George 1, Laura, David 5-2, John 5-3, Mary 6-9-7-2.
2: Station 1-800, Rescue 8, Station 7. Accident with injuries, London Drive, Southeast.